0: Colombia. 88.9 Boy FM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Bom de gás vestido na do vostrás, sem las. Parceiro e vênus um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para uno completamente em. Eco Gás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para Javiara de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã tem o gesto só de merdia. Eco Gás, econômico, rápido e confiável.
3: Ja, we staan hier vandaag bij onze nieuwe invloedbare zuurstoftank. Die is bijna zover om in gebruik genomen te worden. Dat gaat gebeuren in augustus. In juli wordt het pand opgeleverd waar de tank staat. Het wordt gekoppeld aan de nieuwe bondenpolie. Dus iedereen die dat kent, het centrum wordt nog groter en moderner. En deze dagen zijn onwijs belangrijk omdat we niet alleen alles testen, of alles werkt, maar ook omdat alle personeel wordt opgeleid. Samen met de Turkse Hypertech, van wie de tank is, en de Nederlandse Eurocept, die heel erg bekend is met invloedbare zuurstofklinieken. Ik ben onwijs trots om te zien hoe ver we inmiddels zijn en hoe enthousiast iedereen van ons eigen team is, zowel de technici als de wondverpleegkundigen als de artsen, om te zorgen dat we dadelijk niet alleen hele goede, maar vooral hele veilige zorg kunnen geven. Hou ons in de gaten.
4: Wij van Eurocept Clinics zijn op Aruba om het personeel te trainen. Nu volgen we zelf de training van de fabrikant, omdat in Nederland hebben we twee andere fabrikanten van kamers. En we zijn hier met name voor het helpen van de medewerkers, zodat ze straks veilig en vertrouwd kunnen werken. Ik ben al heel erg lang bij het project betrokken geweest, eigenlijk al bij de aanbesteding. Gewoon uit interesse en vanuit mijn ervaring met hyperbare zuurstoftherapie. Op een gegeven moment is het tot een samenwerking gekomen, omdat het echt inhoudelijk ging. En dat is nu, ik denk, een half jaar geleden. En nu zijn we in Nederland, of nu zijn we hier op Aruba om de training te volgen. En dan van de zomer is de bedoeling dat we de echte training met alle medewerkers gaan verzorgen. Dat is zorginhoudelijk, ja. Nu is het echt techniek, dus het bedienen van het systeem. Maar van de zomer dan gaat het echt om de procedures. Dus hoe stappen de patiënten in? Waar moeten de medewerkers op letten? Dus de medische kanten en de routing op de werkplek.
5: Today we are installing our hyperbaric oxygen therapy chamber, the 14+2, which we use to treat for decompression sicknesses and carbon monoxide poisoning. So we are looking to admit lots of patients here. It's going very good. We have around 10-12 people getting a training here inside for the software and as well for the maintenance team. It's going beautiful for the last couple of days, and today was a perfectly successful day. Our corporation, it has been 2 years now that we have started our corporation, and these are the last couple of days that we are looking to finalize. Maybe in 2-3 days we'll be done. Maintenance, we will be here every year, and then for any questions and maintenance issues, we will be more than helpful.

0: Rus Island. Nosta social e passatempo com família e amigos tá importante para nós. Nós tá valente e tá mais orgulhoso de nossa gerência. É sempre Lubiano, é sempre quem nós tá. Salud, nos isla, nos serviz, Balashi.
1: Ja, we staan hier vandaag bij onze nieuwe hiervaarbare zuurstoftank. Die is bijna zover om in gebruik genomen te worden. Dat gaat gebeuren in augustus. In juli wordt het pand opgeleverd waar de tank staat. Het wordt gekoppeld aan de nieuwe bondenpolie. Dus iedereen die dat kent, het centrum wordt nog groter en moderner. En deze dagen zijn onwijs belangrijk omdat we niet alleen alles testen of alles werkt, maar ook omdat alle personeel wordt opgeleid. Samen met de Turkse Hypertech, van wie de tank is, en de Nederlandse Eurocept, die heel erg bekend is met hyperbare zuurstofklinieken. Ik ben onwijs trots om te zien hoe ver we inmiddels zijn en hoe enthousiast iedereen van ons eigen team is, zowel de technici als de wondverpleegkundigen als de artsen, om te zorgen dat we dadelijk niet alleen hele goede, maar vooral hele veilige zorg kunnen geven. Hou ons in de gaten.
2: Wij van de Eurocept Clinics zijn op Aruba om het personeel te trainen. Nu volgen wij zelf de training van de fabrikant, omdat in Nederland hebben we twee andere fabrikanten van kamers. En we zijn hier met name voor het helpen van de medewerkers, zodat ze straks veilig en vertrouwd kunnen werken. Ik ben al heel erg lang bij het project betrokken geweest, eigenlijk al bij de aanbesteding. Gewoon uit interesse en vanuit mijn ervaring met hyperbare zuurstoftherapie. Op een gegeven moment is het tot een samenwerking gekomen omdat het echt inhoudelijk ging. En dat is nu, ik denk, een half jaar geleden. En nu zijn we in Nederland, of nu zijn we hier op Aruba om de training te volgen. En dan van de zomer is de bedoeling dat we de echte training met alle medewerkers gaan verzorgen. Dat is zorginhoudelijk, ja. Nu is het echt techniek, dus het bedienen van het systeem. Maar van de zomer dan gaat het echt om de procedures. Dus hoe stappen de patiënten in? Waar moeten de medewerkers op letten? Dus de medische kanten en de routing op de werkplek.
3: Today we are installing our hyperbaric oxygen therapy chamber, the 14+2, which we use to treat for decompression sicknesses and carbon monoxide poisoning. So we are looking to admit lots of patients here. It's going very good. We have around 10-12 people getting a training here inside for the software and as well for the maintenance team. It's going beautiful for the last couple of days, and today was a perfectly successful day. Our corporation, it has been 2 years now that we have started our corporation, and these are the last couple days that we are looking to finalize. Maybe in 2-3 days we'll be done. Maintenance, we will be here every year, and then for any questions and maintenance issues, we will be more than helpful.

0: La nos continua con nos informe nada más importante o tardi, manera me avisabo, un rato pasá, tengo hobby desarrollo y un dinámico me tengo compartir mal noticia también te cosa y visa, ¿no? Y sa como te tomé, pero tengo cambio de empresa petrolero, así ney. Tengo cambio de empresa petrolero, que significa que el precio de gasolina, lo cual que también sube. El diésel, me comprende que queda más un costo de seda, lo cual que el departamento de gobierno ha mandado informarnos, pero gasolina, mi román, te vuelve a subir. Esta sube con 1.3 cent por litro. Gasolina unleaded premium, 276.5, tal lo cual que te pira. El diésel te queda más costo, 257. Anto, no hari, que era un cinta baja, esta vira 272, esta vira esta baja con 29.6. Entonces, el gobierno está confirmado que gasolina está volve a subir. Entonces, me supone que está absorbado. Entonces, esto es lo que el informe del departamento manda visa, que el mandatario de finanzas, asuntos económicos y sector primario está anunciando el precio nuevo de venta. Entonces, el gasolina unleaded premium está vira 276.5, aumento de 1.3. Gasolina te pira caro. El precio está incluido BBO, BASV, BAVP y está válido durante un luna largo que me di el luna de Uniki y se está. Mi no pisaba otro. Toma buena nota pues de el cambio, no rabia con mí, pero ya vos un centa, un cent, ¿no? Un centa casi un, ¿me entiendes? ¿Cuánto da? ¿Un millón? No, sí, un millón poco piaro. Así ne, que me de manera como te avisaba. La que nos van a continuar con nos otro informe, ¿no? Naturalmente, ave, de nos noticiero. La gami 13 pavo, pues sobra, quieto, bye. Me te mira con Arnhem también de prensa. Me nos hace 24 horas de ibo, un campaña, pe. O vos no, perdí, me te quiere, vos ahora pagá, pues así coquito. Pero ahora, mon Arnhem, bien sale visa con. Sí, el team de recherche falta 30% de cupo de España. Mener Arnhem, bueno, tú supuse hacer cosas que tienen prensa, pero tienen meses, tienen cosas en written, black white, geschreven, en tu contestar sindicato SPA, contestar el mandatario, ¿qué pasa? ¿Qué va a ir rubés? Je werd hier naartoe gebracht om iets, om met de bisse veranderingen te doen. Vooral bij de partij die restructuration, de corpolitiaal. Ik heb het niet. Ik heb het niet. In dat geval, ik heb het niet beneficie te doen. Dan kom je op een partij bij, niet een poco paspa. Maar de kwal komt het niet aan, als je niet een goed manejo, of als je een manejo como debe ser. Comportar como debe empezar, me falta 30 cupos de chas para llena. Dame escucha aquí con Arnhem, avisa mi colega, nan, arriba el tópico aquí. Pero, mener Arnhem, ni en la pers. Pone preto arriba blanco. Black and white. Anto contestas para lo cual con avisabo. Sé de lo que vos me se hace.
1: We hebben zware onderbezetting. En ja, dat... Maar kijk, Promek Mieke Bies, dat gewoon mijn collega's werken keihard. En nog steeds zorgen wij voor de veiligheid en de leefbaarheid op Aruba. En mijn collega's doen, werken zich een slag in de ronde. En zie je, dat weet je, dus het is echt een grote onderbezetting. En dat maakt dat het heel zwaar is. Zie. Maar. Er is ook een verantwoordelijkheid in hoe die onderbezetting is gekomen. En dat is echt omdat er jarenlang geen instroom is geweest. Wanneer, toen ik hier pas ben gekomen in 2022, daar had het 50% onderbezetting, meer dan 50%. Ik heb toen gezegd, ik wil elk jaar willen klassen hebben om die onderbezetting aan te vullen. En sinds dat moment hebben we elk jaar 2 klassen. Maar dat is ook het maximale wat de politieacademie aan kan. En ja, nu AWD, onderbezetting daar, is de onderbezetting daar 30%. Dat is nog steeds ontzettend veel. Por ejemplo, in Nederland is de onderbezetting rond de 4%. Ik was politiechef in Nederland en meteen een onderbezetting die 3,7%. En daar waren mensen al kritisch. Die Akinan was 30% onderbezetting. En ze heette echt heel erg gevaarlijk. En dan moeten we het ja praten over de onderbezetting en wat we eraan gaan doen. Maar we moeten vooral zorgen voor continue instroom. Klassen die betaald worden. En dat moet continu worden geagendeerd. En daar moet de regering ook voor betalen. En tot die tijd proberen we creatief, als de Boeska Solution dan creatief, om te komen tot oplossingen en nog steeds alles te doen. Maar het is heel moeilijk. Want als je mensen weghaalt op één plek, want mensen van de ene plek weghalen, om naar de andere plaats te zetten, en zorg ervoor dat op de andere plek net zulke grote tekorten ontstaan. Misschien 10-30% onderbezetting. En dat is ontzettend veel. En dat maakt het heel moeilijk om met capaciteit te schuiven of zoiets. We zijn aan het verkennen om te kijken of we zoiets kunnen organiseren. Dat is nieuw. Maar dat is een goede oplossing. Dat zijn we nu ook aan het verkennen. Om te kijken hoe we snel instroom kunnen organiseren. Dus ik ben ook blij dat vanuit de regering wordt er ook in meegedacht. En vanuit de partners ook. Hoe kunnen we dat organiseren? Maar dat is er nog niet morgen. Hè? Dat is ook de waarheid. Nou, ik ben erg tevreden. We doen het goed als korps. Operationeel gezien. En bedrijfsmatig ook. Ik heb wel een zorg. Die gaat over mensen en middelen. Dus de basis. Dus de capaciteit van het korps. Die dan weer gewoon de financiën, de middelen. Want we hebben een hele grote onderbezetting. Zorgelijke onderbezetting die de collega's echt voelen. En aan de andere kant hebben we, naar mijn mening, te weinig middelen. Dus te weinig gelden voor alles wat op ons afkomt. Natuurlijk, weet je, dingen kunnen altijd beter. Pero eigenlijk met daar hoop je content om. Mijn collega's werken ontzettend hard. We hebben de nodige vraagstukken, maar in generaal, op het waak gewoon de bedrijfsresultaten. Dus we zijn heel veel bezig geweest met de landsbesluiten van collega's. Dat is echt hoopje importante parmi. We hebben bijna alle landsbesluiten geregeld. De financiële situatie van het korps is goed. Op het waak operationele resultaten ben ik erg tevreden mee. Tuurlijk kan het altijd beter. En elk slachtoffer is er één te veel. Dus het kan beter, maar over het algemeen ben ik tevreden met hoe het gaat. Hè? Met onze opsporing en met de handhaving.
0: Ai, ai, ai, maar in te pissen. Nou, ze wie pissen wordt dan aan te pissen met de ambuskop. Wie pissen? Papa aan hem zaken. We zijn niet dom, hè? Een woman in de bisa, toer een ladrona, toer in de sa, kwam torting aan hem. Vuile was hang je niet buiten, jongen. Je lijkt wel op een brokkenponde uit Utrecht, man. Caramba. Zedelijk welkom ons met de bisa. Hij lijkt op een brokkenponde uit Utrecht. Wasa pompa, wasa mi braci. Laga mi bisabo. Waramurato. Zeg dat aan hem, meneer aan hem. Contestabo kaarten aan en toch niet in de pers. Liever niet hoor.